0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Landen en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife is beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende

0: verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Goeienacht, welkom bij je Gouden Radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

het eiland. Via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, good times, great music.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7 op je Gouden Radio. FM Goud.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. fmgoud.be.
1: If you hate me after what I say, I can't put a

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bi-alert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
6: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
5: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaard. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
7: Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Wie al 20 jaar of meer naar het eiland afreist, of er al zo lang woont, kan het weten. Het weer op Tenerife is niet meer gelijk aan dat van 2 decennia en meer geleden. Vroeger had je meer een constante in het weerbeeld. Van april tot november viel er geen druppel regen. Dat was een vastgegeven en zo gebeurde ook. Wij geloven dat de klimaatverandering ook hier heeft toegeslagen. Niet zo lang geleden en midden in de zomer heeft het noorden dagelijks zware bewolking met neerslag over zich heen gekregen. Natuurlijk goed voor de land- en de tuinbouw en voor de waterreserves, maar dit is geen normale weersituatie. Dat voorbeeld alleen toont aan dat er een en ander is veranderd binnen het meteorologische huishouden. Ook op Tenerife voelen wij de schommelingen van de weerfenomenen die worden beïnvloed door onder andere El Niño of La Niña. Maar er zijn ook trends waarneembaar die te wijten zijn aan de klimaatverandering op zich. Felle regenbuien met overstromingen tot gevolg, gittegolven, extreem droge periodes, kalimas en subtropische stormen zijn daarvan het gevolg. In de periode 1901 tot 2010 werd een gemiddelde stijging van het zeeniveau met 19 centimeter vastgesteld. Volgens de meest optimistische hypothese verwacht men tegen het jaar 2100 een gemiddelde stijging van het zeeniveau met nog eens 40 centimeter. Als dat zo doorgaat, dan staat de oceaan aan mijn voordeur en moet ik zandzakjes leggen. De effecten van de klimaatverandering resulteren in een toename van schade aan de natuurlijke omgeving en om deze situatie het hoofd te bieden, heeft de eilandregering een plan uitgewerkt dat het probleem op middellange termijn aanpakt. De overheid start met een aantal actiepunten die zijn omvat in het plan Marco Estratégico de Desarrollo Insular, afgekort tot MEDI. De strategie ter bestrijding van de klimaatverandering bestaat uit het herstel van de bebossing, bosbouwkundige ingrepen, het verbeteren en onderhouden van de boswegen, het beheer van de biodiversiteit en de bestrijding van invasieve flora en fauna. Daarom wordt er een investering gepland van ruim 36 miljoen euro in de komende 10 jaar. Wat hebben deze actiepunten met klimaatbeheer te maken, vraag je je onomwonden af? Wel, de klimaatverandering wordt veroorzaakt door een toename van de broeikassen in de atmosfeer. En vergeet niet dat deze in de vorige eeuw zijn toegenomen met 30%. Deze schadelijke gassen komen in onze atmosfeer als gevolg van activiteiten in het dagelijks leven, voornamelijk door het gebruik van fossiele brandstoffen, door industriële processen en door transportmiddelen. Maar ook uit landbouwproductie en de ontbossing. Enerzijds wil men de CO2-uitstoot verminderen door over te schakelen naar gas- en hydrocentrales, het aanleggen van zonneparken en het plaatsen van een nieuwe generatie windmolens. Anderzijds is het algemeen geweten dat bomen het schadelijke koolstofdioxide uit de lucht halen. De vraag is enkel of dit actieplan een rendement op wereldvlak zal creëren. Hoogst waarschijnlijk niet. Tenerife is piepklein en speelt als dusdanig niet mee met de wereldleiding. Het principe veeg eerst voor je eigen deur is dan wel erg lovenswaardig. Momenteel is er op Tenerife 10.671 hectare dennenbos aanwezig dat onder handen moet genomen worden. Bosbouwspecialisten willen de bossen terug optimaal gezond maken door zieke en dode bomen te hakken en door afgestorven wortels te verwijderen. Daarnaast zal flora met nefaste invloeden uit deze gebieden verwijderd worden. Op deze manier ontstaat er een geleidelijke naturalisatie met een daaruit voortvloeiende revitalisering van de bosgebieden. Om deze werken uit te voeren zal het 3000 kilometer lange boswegennetwerk toegankelijk moeten worden gemaakt voor mens en machine. We spreken hier voornamelijk over de bosgebieden Parque Natural de la Corona Forestal, het beschermd gebied van Las Lagunetas en van de natuurreservaten Pinoleris, Chinero en dat van Las Palomas. Een ander actiepunt in het project ter bestrijding van de klimaatverandering is de herbebossing. Tegen 2025 moet er 480 hectare bos bijkomen, zowel in het noorden als in het zuiden. Ook moet invasieve fauna en flora worden verwijderd. In Tenerife zijn er ongeveer 18.000 exotische florasoorten, waarvan er een 60-tal een negatieve impact hebben op het natuurbehoud. De meest bekende is de kattenstaart. Ook de allesvretende mouflon moet de bossen uit. Dit kleine wilde schaap eet voornamelijk grassen, twijgen, knoppen, jonge bladeren en in de winter ook boomschors. Vandaar. We vinden dit klimatologisch plan een goed idee. Trouwens, alles wat in het werk wordt gesteld om de natuur te revaliseren, vinden wij goed. The time.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Duizend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Tobias.
1: Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
2: De mooiste weg van Spanje ligt op Tenerife. Het gaat over de Tenerife 21. Die bovenaan een ranglijst staat met de mooiste wegen van nationaal toeristisch belang. En daar zijn we fier op. Ruim 165.500 kilometer wegen plaveien Spanje en dan blijkt het mooiste stukje rijweg toch op Tenerife te liggen. Dit werd vastgesteld door Civitatis, een gespecialiseerd portaal van reizen en van toeristische activiteiten in Spanje, dat een ranglijst heeft opgesteld van de 10 mooiste en meest unieke wegen van het land. Zoals gezegd staat bovenaan de lijst de TF21. Dit is de weg naar de tijden die tevens La Orotava en Granadilla de Abona met elkaar verbindt. Volgens het reisportaal, waarvan de website gemiddeld 2 miljoen pageviews per jaar en meer dan 700.000 adviezen en recensies ontvangt, overtreft de TF21 op Tenerife de wegen die landschappen doorkruisen in de omgeving van de meren van Covadonga of van de toegangsweg tot Cabo de Gata. Hoewel de TF21 een groot deel van het eiland doorkruist, van La Orotava tot Granadilla de Abona, werd de doorslag gegeven door het gedeelte dat door het Parque Nacional del Teide loopt en Las Cañadas wordt genoemd. Er zijn twee belangrijke aspecten die ervoor hebben gezorgd dat de eilandweg bovenaan de ranglijst staat. Enerzijds een eigentijdse route midden door een natuurpark, met aan weerszijden landschappen van vulkanische stromen, inheemse vegetatie en uitzichten op verschillende geografische lagen die een spektakel zijn om te zien. Aan de andere kant de imposante verschijning van de Teide zelf, die met zijn 3715 meter de hoogste weg bekroont en nog meer indruk maakt op de bezoekers. De TF21 is de enige weg op de Canarische eilanden die op de ranglijst staat. De rest van de lijst van het toeristisch portaal wordt vervolledigd door de wegen in de omgeving van de meren van Covadonga in Asturië, de Moerassen in Madrid, Sacolabra in Mallorca, de Cala d'Ort in Ibiza, de vuurtorens van Mola en Barbaria in Formentera, de Cabo de Gata in Almería, de Vallei van Gertes in Caceres, Cap Fisterra in Galicië en de toegang tot de bekende Puente del Diablo in Tarragona. Nummer 1 is voor Tenerife met zijn TF21.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: boutique, de Friet Boutique. Lekker in België, bij de Friet Boutique.
1: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
2: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
3: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zij na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bieluit uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
6: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
5: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaard. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
4: FM Goud, de nummer 1 in je regio.

0: spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Dat er op Tenerife meer honden zijn dan kinderen jonger dan 14 jaar, is op zich een opmerkzaam feit. Dat er op Tenerife 2 keer zoveel huisdieren zijn als kinderen tussen 0 en 14 jaar, is eerder een uitzonderlijk feit. Maar dat er 3 keer zoveel dierenartsen zijn dan kinderartsen, verbaast ons het meest. Honden hebben historisch gezien steeds een belangrijke rol gespeeld in de Canarische cultuur. Ze worden vaak beschouwd als trouwe metgezellen en worden gewaardeerd om hun loyaliteit en beschermende instincten. Het milde klimaat met aangename temperaturen gedurende het hele jaar maakt het op een subtropisch eiland aantrekkelijk om een huisdier te hebben dat ten volle kan genieten van het buitenleven. Op Tenerife is er 1 geregistreerde hond voor elk kind tussen 0 en 14 jaar. Een trend die in alle 31 gemeenten op het eiland voorkomt en die na de pandemie nog is toegenomen. Op de Canarische eilanden zijn er 592.322 honden met een microchip, waaronder 101.043 jachthonden en 27.833 honden die afstammen van potentieel gevaarlijke rassen. Op Tenerife zijn er 234.338, waaronder 45.535 jachthonden en 11.986 honden die afstammen van een potentieel gevaarlijk ras. Al de honden op Tenerife hebben samen 141.000 baasjes. Met dergelijke aantallen huisdieren is het ook niet verwonderlijk dat Canarias meer dierenartsen, 588, dan kinderartsen, 160, telt. Volgens het veterinaire college zijn er in de provincie Santa Cruz de Tenerife bijna 300.000 geregistreerde honden en is het niet geweten hoeveel honden er rondlopen zonder registratie. Volgens het college van veeartsen zijn er meer niet geregistreerde honden in gebieden met minder bewoners in de gemeenten Villaflor, Arico, Arafo, Fasnia, El Rosario, El Tanque en Tegueste. Is er 1 hond per 2 inwoners, jachthonden niet meegerekend. Dit fenomeen komt tot uiting in een wettelijk kader. In april 2023 stemde het Spaanse parlement ermee in om een wetsvoorstel in te dienen waarbij dieren niet langer als voorwerpen worden beschouwd, maar erkend worden als levende wezens die gevoelens hebben. Desalniettemin blijft Spanje een topland als het gaat om het aantal in de steek gelaten huisdieren. Hoewel de bevolking toeneemt, staat de wetgeving in zaken honden op de Canarische eilanden nog in de kinderschoenen. Het is wachten geblazen op de goedkeuring van de wet in zaken dierenwelzijn en op de wet in zaken biodiversiteit, waarin rekening wordt gehouden met het statuut van jachthonden. Het gemeentebestuur van Santa Cruz beschouwt een huisdier als een levend wezen dat lid is van het gezin. Daarom moet elk huisdier worden geregistreerd en geïdentificeerd met een chip. Bovendien is deze microchip een fundamenteel instrument om een verantwoorde eigendom aan te moedigen, een strikte gezondheidscontrole te garanderen en mogelijke epidemieën onder de honden- en kattenpopulatie te bewaken en, indien nodig, te beheersen. Als het dierenwelzijn hoog in het vaandel wordt gegezen, wordt het ook hoog tijd dat er iets verandert op de locaties waar onze huisdieren nog worden geweerd en onder strikte voorwaarden worden toegelaten. Daarbij denken we aan het aanleggen van stranden en parken voor huisdieren en aan de stiefmoederlijke behandeling van honden en katten op trams en bussen.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Juanes Díaz, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Hoor je bij de groep mensen die onmiddellijk en zonder twijfel de oceaan induikt? Of ben je eerder bedacht en laat je je lichaam voorzichtig acclimatiseren aan de temperatuur van het zeewater? Ongeacht bij welke groep je hoort, je hebt waarschijnlijk ook opgemerkt dat de zeewatertemperatuur momenteel zeer aangenaam is en vooral warmer is dan andere jaren. Deze indruk is terecht, want de wateren rond de Canarische eilanden zijn gevoelig warmer geworden. De temperatuur van het zeewater wordt beïnvloed door een complex samenspel van natuurlijke factoren, waaronder het klimaat, de zonnestraling, oceaanstromingen en de seizoensgebondenheid. Deze factoren kunnen variëren, maar zijn consistent aanwezig op de Canarische archipel. Volgens de gegevens van het Instituut voor Oceanografie en Veranderingen in het Aardsysteem was het water in de zomer van 2020 ongeveer 21 graden, maar steeg het dit jaar reeds tot 24 graden Celsius. Het water van de Canarische eilanden heeft haar eigen temperatuurcyclus, legt Beatrice Fernandez, onderzoekster in de groep Biologische Oceanografie van het IOCAG uit. De watertemperatuur daalt na de winterperiode tot plusminus 18 graden Celsius. Vanaf de zomer begint de temperatuur te stijgen en bereikt het haar minimum in november, vooraleer de temperatuur opnieuw gaat dalen. Het is een gebruikelijke cyclus, maar door de klimaatverandering wordt het oceaanwater warmer. Dus is deze cyclus gewijzigd. Trouwens, de oppervlaktetemperatuur van alle oceanen neemt toe en als gevolg van de klimaatverandering zullen ze waarschijnlijk blijven stijgen. De verzamelde gegevens tonen de verandering in temperaturen over de afgelopen 3 jaar. Het water in de zomer van 2020 was 21 graden en steeg naar 23 in het najaar. Een normale stijging als we rekening houden met de cycli. In de zomer van 2021 was dit echter 23 graden in de zomer en 24 in het najaar. In 2023 steeg de temperatuur in de zomer tot 24 graden Celsius en bereikte ongeveer 25,5 graden tegen eind september. Deze verandering in temperaturen kan leiden tot een reeks gevolgen. Een voorbeeld dat we deze zomer op de Canarische eilanden hebben gezien is de toename van microalgen. Door de temperatuurstijging bloeien ze makkelijker en houden ze het langer vol. Daardoor kan het leven van sommige vissoorten worden bedreigd. Koppotigen, zoals octopussen en inktvissen en tonijn, kunnen daardoor migreren naar locaties met lagere temperaturen. De migratie van vispopulaties van hun gebruikelijke biotoop kan gevolgen hebben voor de lokale visserij. Anderzijds zullen er populaties zijn die zich niet kunnen aanpassen en daardoor zullen uitsterven. Stijgende temperaturen kunnen ook van invloed zijn op de klassieke bewegingen van de waterlagen waaruit de oceaan is opgebouwd. De oppervlaktelaag en de diepe laag vermengen zich, waardoor er een harmonie ontstaat wanneer er voedingsstoffen en zuurstof zich verplaatsen. Als de temperatuur verhoogt, ontstaat er een groot verschil tussen de lagen, zodat er een effect ontstaat die is te vergelijken als water en olie met elkaar worden gemengd. Dit effect wordt volgens de expert stratificatie genoemd. Als er geen vermenging is tussen de lagen, kan dat schadelijk zijn en de dood betekenen van marine ecosystemen. Ook de zuurtegraad op de pH-waarde van het zeewater wordt door de opwarming gewijzigd. Wetenschappers en onderzoekers benadrukken dat de temperatuur van het oceaanwater verder zal toenemen zolang er niets wordt ondernomen om de klimaatverandering te verhelpen. Het aanpakken van de opwarming van de oceanen vereist de samenwerking op mondiaal niveau en de inzet van overheden, wetenschappers, bedrijven en individuen. Het is een complex probleem dat niet gemakkelijk kan worden opgelost, maar met de gecoördineerde inspanningen kunnen we de gezondheid van de oceanen herstellen en behouden voor toekomstige generaties.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische

0: www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: FM Goud. We're down and tell the people about the mythical things.

voor jullie. Ja, ja, ja, voor jullie doen we het. De Nederlandstalige mensen op het eiland. Van harte welkom op deze zondag 13 september. Ik sta al klaar, met één voetje klaar om in dat bad te stappen. Onze eerste plaat die ons begeleidde naar de badkamer toe was Duane Payne met You Don't Love Me More. Ik ga dat wel bewijzen, dat we liefde hebben voor het eiland en voor jullie. Huh? Liefde is het woord blijkbaar, want hier is Bryan Adams met It's Only Love.

0: in bad, samen met Johan Waterschoot.
1: En de volgende geweldige badplaatjes, die vergezellen ons. DJ Licious en Milo, het is een nieuwe Forever Young. Dan Hartman met I Can Dream About You, het komt uit een film in het midden van de jaren 80. En dit is Toto, ook weer een van mijn favorieten. Ik ben blij dat ik die mag spelen vandaag. Toto met Hold the Line. Daarmee braken ze door in 1979. Waar is die tijd naartoe? Ja, weten jullie nog waar je was in 1979 in de zomer toen? Hoe oud je was? Ik weet het nog. Ik was 16 jaar en een beetje verliefd.
2: U gelooft het niet, maar ik zit op dit ogenblik in bad met Johan.

Mary Fredriksson, we zullen ze ook nooit vergeten. De leading lady van Roxette was dat in 1991 met Spending My Time. Ik ben blij dat ik mijn tijd met jullie mag spenderen, hier elk in ons eigen badje. Accession komt er nog aan met Aan en Aan, Mr. Mister met Kiri. En dat Kiri, dat verwijst naar het Kiri Eliason. Ja, ik ben nog bij een soort jongensknapenkoor geweest in de lagere school. En daar moest ik elke middag gaan oefenen om te zingen in de kerk. En dan was de head of the school was ook onze dirigent. En dan gingen we, als er belangrijke dingen te doen waren in de kerk, ja, moesten wij in zo'n wit kleed gaan zingen met een groot boek in ons hand met al die liedjes. En vandaar herinner ik me dat nog, het Kiri Eliason. Chris Andrews is geen Kiri Eliason met Pretty Belinda uit 69. En nu Berlin met Like Flames. Fijne zondagochtend.

0: Emily de Forest was dat met Only Teardrops. In het badje gaan die wel verloren, hè? Ja. In één groot plas water. Maar goed, spaar jullie traantjes. Of het zouden er moeten zijn van gelukkig te zijn. We gaan dit uur volmaken met de Dinky Toys. You Smile at Me. A is er weer bij met The Sun Always Shines on TV. En dan eentje uit 68. Gary Puckett met Young Girl. Ja, ja, dat gaan we straks meezingen. Maar nu eerst Huey Lewis en The News. And Stuck With You. Ik hoor jullie graag terug in het volgende uur.
1: Oh, ik moet zo dadelijk nog in bad gaan. In bad met Johan. Maar wel elk in zijn eigen badje, hè?

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.

FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Kylie Minogue met Gimme Just a Little Bit More Time.
1: Hallo beste luisteraars van In Bad met Johan. Tot u spreekt Ronnie Mossuze, vlakbij dus de radiostudio, eigenlijk de opnamestudio van Johan zelf. En als het goed is, ben ik nu bij jullie in Tenerife, waar het dus iets warmer is dan hier. Maar het is hier ook wel plezant. Maar toch wou ik dat ik daar bij jullie was. Veel plezier daar met alle Tenerifianen, beste luisteraars die Nederlands spreken. En hopelijk veel fijne muziek natuurlijk in Johan zijn programma. Bye!
0: Jij ook heel veel plezier. Ronnie Mossuze, dat is die krullenbol van de radio's die optraden met Bart Peters. Dat weten jullie toch nog wel. Ik kwam die man ook een van de dagen tegen. Voor jullie, Queen en I Want to Break Free. Maar toch opgelet dat je niet valt als je te snel uit dat badje wipt. Ik blijf er gerust in liggen, want hier komen fantastische platen. Dadelijk meer.

Nee, ik breek niet uit. Ik blijf gewoon gezellig hier in mijn badje met Topic en Becky G. En sorry, papi. Remo van het Groene Woud is er ook bij met Je veux de l'amour. Het is ook al 46 jaar geleden. Waar is de tijd? One of These Nights, dat zongen de Eagles zo mooi in 1975.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

Is het water op temperatuur? Is het lekker warm? Genoeg schuim? Dan doe ik er nog wat hits bij. Alanis Morissette was dat. En You Are A Know. Je zou het moeten weten dat wij echt voor jullie hier op het eiland opkomen. Ja? Met informatie, maar ook met heel veel van die leuke hits. Axel Red met Kennedy Boulevard. Terug naar het begin van de jaren 90. Mike and the Mechanics met Silent Running. Ja, sporten moet je ook doen hier. Ja. The Hollies en Here I Go Again. Ik was toen een jaar of één. Ja, in 64. Goh, hele tijd geleden. En als je houdt van een beetje jazzy met de nodige romantiek, dan zit je goed bij George Benson. Lady, Love Me. Wat een mooie plaats.

0: falls, but we carry on.
1: Mijn fijne vrienden hier op het eiland en ook daarbuiten, diegenen die in België en Nederland luisteren. We gaan stilaan moeten afronden hoor. Ja, The Passengers had ik hier nog met Holes. En wat mag ik nog spelen? The Spice Girls. Stop. Ja, dat ga ik strakjes doen. Vaya con Dios, Just a Friend of Mine. Sam Cooke, Another Saturday Night. Die hebben we gisteren al achter de rug. Maar nu Alan Parsons Project. Ook hele mooie muziek uit de eerste helft van de jaren 80. Don't Answer Me. Ja, dat mogen jullie altijd wel eens doen. Kijk gewoon op de site van FM Goud Tenerife. Of gewoon op de app. En daar heb je ook een applicatie. Als je graag iets wil aanvragen of je wil iets laten weten. Voor hier in bad met Johan en met jullie. Doe je dat maar langs die weg. Ik wens jullie nog een hele fijne zondag. En graag tot volgend weekend. Dan ben ik er terug.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Libin in de provincie Luxemburg is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk, dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen. Maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond. De bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond.

0: werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselen bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.
1: Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziek

Je hebt ons gevonden, overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Libin, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst

0: De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselen bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.
1: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

prijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife en je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FMGoud.be.
1: Approchez, approchez. On va lancer le big bisou. Big bisou.

la joue. Attention, sur la joue.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits, vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holibi-gemeenschap in het land verhard. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
6: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holibi-gemeenschap in het land verhard. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
6: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. En nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond, want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: FM Goud.
6: Alex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: waren die van de Spice Girls.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer werd uitgebracht als de tweede single van hun tweede studioalbum, Spice World. En is tevens prominent te horen in hun gelijknamige bioscoopfilm, Spice World. Het werd geschreven door alle vijf de Spice Girls. En dat in samenwerking met het producersduo Absolute. Too Much kreeg je te horen uit 1998. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoort, kreeg je de dames van Flow te horen met Don't Break Your Heart. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een heel fijne avond toewensen. Ja, hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus ik zou zeggen, maak het thuis of waar je ook misschien op dit moment mag luisteren, lekker gezellig en geniet mee van al het moois. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1977. Eigenlijk echt wel eentje om van weg te dromen. Voor de Floaters en Flow Down. Na deze uit 1989 voor Kylie Minogue en Jason Donovan. Especially for you. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

Het werd in 2010 de debuutsingle voor deze Britse singer-songwriter Jonathan Jeremiah met deze prachtige Lost. Daarna zou hij trouwens nog zo'n pareltje uitbrengen. Happiness heette dat. Dit is Liefde enzovoort. En Liefde enzovoort, dat wil zeggen dat er ook een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo. En dat zal dus vandaag zeker en vast niet anders zijn. Vast onderdeel in het programma. In het liefdeshoroscoop gaan we uiteraard bekijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Je hebt dus nog even geduld nodig, want je krijgt het van mij straks in deel 2. Maar aandachtige luisteraars weten het, hè. Het staat natuurlijk ook nu weer op onze Facebookpagina. Daar kan je het alvast in alle rust nalezen. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug. En wij zullen meteen luisteren naar Teddy Swims met Breakup in Reverse. Na dit pareltje uit 1995 voor Paul Weller, You Do Something to Me.

0: 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.
1: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

oorspronkelijke Engelse versie van deze plaat heette Guardian Angel door Masquerade. Dit was de Duitsstalige uitvoering van Nino D'Angelo uit 1984, Jenseits van Eden. En je kan daar Nino of anderen die hier vanavond op toren voorbij komen of de afgelopen tijd bekijken, de videoclip, want ik heb ze op onze Facebookpagina geplaatst. Niet dus alleen dat, maar ook het liefdeshoroscoop, ik had het er net al over, vind je op diezelfde Facebookpagina terug. En ik heb ook weer gewoontegetrouw een link naar Mixcloud geplaatst. Want je kan ten allen tijde naar Liefde enzovoort luisteren. De show staat helemaal op de Mixcloud pagina. Om het jou gemakkelijk te maken, de link daarnaartoe vind je dus op onze Facebookpagina terug. Oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Olivia Newton-John is voor jullie onderweg uit 1978. Hopelessly devoted to you. En deze komt uit 2000. Westlife.

0: Goedenavond. Welkom bij je Gouden Radio. Kaarslicht.
1: It started with a kiss.
0: Een glaasje wijn. En liefde enzovoort.
1: Back

jaren 70 hadden ze een hele reeks hits gescoord. En dat ging nog door tot helemaal in het begin van de jaren 80. Zoals deze dus uit 1982. Hot Chocolate. It Started With A Kiss. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. Uiteraard in deel 2 dan ook het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, we gaan het straks allemaal van dichterbij bekijken. In dit uur nog eentje uit 1986. Marilyn Martin, Move Closer. Graag tot zometeen.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Goeienacht, welkom bij je Gouden Radio.
5: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.

0: 1991. Alexander O'Neill met Sentimental. En daarvoor als eerste deel 2 van deze Liefde enzovoort. Bruno Mars, Risk It All. Fijn dat je nog steeds luistert naar het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Nog een klein uurtje blijf ik bij jullie met de mooiste lastzongs van toen en van nu. Ik ben Lex en ga jullie daarbij gezelschap houden. Met over een drietal platen, dan komt het er eindelijk aan. Het liefdeshoroscoop. En dan gaan we van dichterbij bekijken wat de liefde allemaal voor jou in petto heeft. We gaan die tijd vullen met bijvoorbeeld een hele fijne 1975 voor Earth, Wind and Fire. That's the way of the world. En wat dacht je van Dionne Warwick en Friends? That's what friends are for. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.
1: 4 minuutjes en een half zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze voor Parcells.

0: Ourselves kreeg je te horen, met Safe & Sound. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er de komende week met jou allemaal gebeuren? Op het vlak van de liefde, daar gaan we nu naar kijken.
1: Ram.
0: Je bent deze week minder geneigd om alles zelf te bepalen. Singles kunnen merken dat iemand anders meer initiatief neemt en dat voelt eigenlijk best prettig. Bij koppels zorgt een open houding voor meer begrip. Al moet je soms eerst even luisteren voordat je reageert. Er zit vooruitgang in je liefdesleven, maar geduld blijft belangrijk. 6 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je hebt behoefte aan zekerheid en daardoor kijk je soms iets te kritisch naar wat er gebeurt. Singles kunnen een interessant contact te snel beoordelen. Bij koppels kunnen kleine verschillen in verwachtingen voor wat afstand zorgen. Probeer niet alles meteen een vaste betekenis te geven. 2 knuffelpunten stier.
1: Tweelingen.
0: Je charme en spontaniteit vallen deze week bijzonder goed. Singles kunnen een leuke klik ervaren met iemand die je nieuwsgierigheid prikkelt. Bij koppels brengen humor en onverwachte plannen opnieuw meer speelsheid. Je voelt dat liefde ook gewoon leuk mag zijn. 9 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je emoties zijn sterk, maar je hoeft ze niet voortdurend te analyseren. Singles kunnen belangstelling voelen voor iemand die rustig en betrouwbaar overkomt. Bij koppels helpt een warm gesprek om opnieuw dichter bij elkaar te komen. Geef jezelf de tijd om te ontdekken wat je werkelijk wil. 4 knuffelpunten voor de kreeft.
1: Leeuw.
0: Je liefdesleven vraagt deze week wat meer aandacht dan gewoonlijk. Singles kunnen signalen verkeerd interpreteren en daardoor onnodig onzeker worden. Bij koppels kan een kleine ergernis blijven hangen wanneer niemand het initiatief neemt om erover te praten. Een beetje meer openheid voorkomt afstand. 3 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je weet beter wat je nodig hebt en durft dat ook te laten merken. Singles staan sterker in hun schoenen en trekken daardoor vanzelf interessante aandacht. Bij koppels ontstaat er meer rust wanneer jullie duidelijke afspraken maken. Een gevoel van zekerheid geeft de liefde extra ruimte. Maagd, je hebt er deze week 8 verdiend. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan en die krijg je van mij over een drietal platen.

0: Tenerife Acer, de radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.
1: Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je wil graag harmonie, maar hoeft daarvoor niet altijd toe te geven. Singles kunnen merken dat iemand steeds meer belangstelling toont. Bij koppels zorgt een eerlijk gesprek voor een betere balans tussen geven en ontvangen. Je ontdekt dat duidelijkheid soms juist voor meer romantiek zorgt. 5 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je liefdesleven krijgt deze week een krachtige impuls. Singles stralen aantrekkingskracht uit en kunnen sterk geraakt worden door iemand die precies de juiste snaar weet te raken. Bij koppels zorgt openheid voor meer passie en intensiteit. Venus in Schorpioen versterkt je behoefte aan echte gevoelens en oprechte verbondenheid. Schorpioen, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt behoefte aan beweging en frisse energie. Singles staan open voor contacten buiten hun gebruikelijke kring en kunnen daardoor aangenaam verrast worden. Bij koppels zorgt samen iets nieuws ondernemen voor extra plezier. Je enthousiasme werkt aanstekelijk. 7 knuffelpunten, boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je houdt gevoelens liever onder controle. Maar juist dat kan deze week tegen je werken. Singles wachten misschien te lang voordat ze laten merken dat iemand hun aandacht heeft. Bij koppels kunnen opgekropte irritaties voor afstand zorgen. Het wordt tijd om iets uit te spreken wat je al langer bezighoudt. 1 knuffelpuntje.
0: Waterman.
1: Je kijkt met meer vertrouwen naar wat er voor je ligt. Singles kunnen een oude twijfel eindelijk loslaten en daardoor ruimte maken voor iets nieuws. Bij koppels brengt een verrassend gesprek een frisse kijk op de relatie. Je hoeft niet alles te veranderen om toch vooruitgang te voelen. 6 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je voelt je deze week opvallend goed in je vel en dat straalt af op je liefdesleven. Singles kunnen rekenen op meer belangstelling dan verwacht. Bij koppels ontstaat een zachte, romantische sfeer waarin jullie opnieuw genieten van elkaars gezelschap. Er is weinig nodig om je gelukkig te maken. Vissen, jullie hebben 9 knuffelpunten verdiend. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na op onze Facebookpagina. En dat vind je onder Liefde Spatie ENZ. En volg je ook dagelijks via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot. Hi.

Uniek aan deze Cool Cat is dat nagenoeg alle instrumenten bespeeld worden door John Deacon. Alleen de elektrische piano werd verzorgd door Freddie Mercury. Brian May trouwens en Roger Taylor spelen en zingen niet mee op deze track. Heerlijk nummer voor Queen uit 1982.

En zoals je het kan horen hè, aan deze melodie, dan zit liefde enzovoort er helaas bijna op. Uiteraard weer voor straks lekker slapen en vooral ook morgen goed ervan. En heb ik een slaapmutsje voor jullie bij. En dat wordt er eentje uit 2010 voor Thomas Dolby. I Scare Myself. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.